كنا كبت وقت مسك مون غمان جي شيم وني نوت تشو بوشو غادت نو كوي كوي تشيدت نو تشا إن نوت واشات ماك ماليو تنا ماغوتيتات ستاثينات مان دونك بوغاتوت ماك تشينو إن نوت Dan diwan dat mek dim swe se go FM 5.5 each dit. Mag ya pet nag buhura do ti not de tat metsa teo na sepeit mit. Si pit 50 min au nord au lac Saint-Anne por kertier la beti bas ma kulak pasta. Manetat ma met nag buhura do ti not nag buhura do chogom nou. Hélène Molen et Wanchit, Mac Pessamit, Nogbourgado Tino, Nogbourgado Toutchmaskout, Marie-Angèle Hervieux, Magoutchmaskou, Philomène Roc, Alouis, Magoutchmaskou, Rosalie Vallée, bonne journée aux gens de Manouane, Obedjouane et Wemontachi, ainsi que tous les auditeurs et auditrices qui s'intonise la radio CKU-FM. Gwindjishkahagat, n'meche moan, n'ushno aso kotoas, wa pogon pisham, ek tjihok, kishpatendagot kotano, makwitano, tjemman tjihagat kahagatza. Gwindjishkahagat, gwindjishkahagat, pekustod begin, qui a peut n'agin webte no es pas pe gusto de begen ski de nomina so kam je pe toak minat kunat ben ma pochette de michel volin je kin msnes moja mschou de bisto n'agin to cha ni vit pas de tant se no cha de pas mon ma gote la technique et pour ce qu'on imagine de gasti chou que ya ta stamne de mani n'en de mano que ti et na muta Ik heb dat magpoyat, ik heb ook niet zin te passen, want ik kan je te passen, want als je me pusht, nu is pas op dat schat, zo kan ik de begin zetten, dat Michel Bollin, nu de begin, ik heb ook een wees pas niet zoals de begin, nee, wanneer ze hier naar het moment is gehaald, ze hebben het gekoopt, ze hebben het nog. Dat begint, het was te beginnen, minstens nog op dit tijdje 6:35. En als je hebt even nodig, café, dan doe je het ook, dan zit je het een toep met wat.